hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud, de nummer 1 in je regio.

0: 80s, 90s, de hits uit onze tijd. Hier op je FM Goud.
1: You know I can't be found sitting home all alone.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be.

0: Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe!

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service.

0: Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM.

0: zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan nog regenen. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Meer blauw op straat past niet helemaal als slagzin wanneer we het hebben over de politie op Tenerife. Want buiten het licht en het donkerblauw lopen hier nog andere kleuren rond. Maar wat is nu het verschil tussen de nationale politie, de lokale politie, de Guardia Civil en de Canarische politie? De Policía Nacional draagt een blauw uniform, militaire stijl. Hun belangrijkste opdracht is de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Ze hebben ook controle over immigratie en zorgen voor de algemene veiligheid in openbare gebouwen. Deze eenheid houdt zich in het bijzonder bezig met inbraken en berovingen en je kunt bij hen terecht voor de uitgifte van uw NIE als buitenlander of voor een DNI als eilandbewoner. De politie lokaal draagt blauw-witte uniformen en is belast met kleine delicten zoals verkeersovertredingen binnen de bebouwde kernen, ordeverstoringen, dronkenschap en de handhaving van gemeentelijke wetten. Ze delen vaak ter plaatse boetes uit en staan bekend om de groeas of takelwagens bij te staan bij het weghalen van verkeerd geparkeerde auto's. In Santa Cruz werken er binnen de lokale politie een aantal toerismeagenten die aanspreekbaar zijn voor anderstalige toeristen in het Engels, Frans, Duits, Russisch, Italiaans en Portugees. De Guardia Civil draagt groene uniformen en wordt door velen beschouwd als de meest gerespecteerde en vertrouwde politiemacht in het land. Ze heeft een brede verantwoordelijkheid voor de nationale rechtshandhaving als veiligheidsbeleid van de douane, havens en luchthavens. Ze zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van de drugshandel en smokkel en beschikken ook over een ontmijningsploeg. Terrorismebestrijding, veiligheid in gebieden met een laag bevolkingscijfer en het beheer van de gevangenissen valt onder hun juridictie. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de rechtshandhaving op de snelwegen. De Policía Canaria is de nieuwste politieeenheid, gekleed in zwarte uniformen met rode strepen. Zij zijn verantwoordelijk voor gespecialiseerde taken, waaronder het verstrekken van informatie, het toezicht op honden, milieu- en reddingsoperaties, bescherming van minderjarigen en immigranten, misdaadpreventie, bewaking en supervisie op grote evenementen en toezicht op strikte naleving van de wetgeving inzake het toerisme. De Policía Portuaria is de eenheid die steeds betrokken is bij de dagelijkse activiteiten van de havens en steeds paraat is voor noodsituaties binnen de haveninstallaties. Zij controleren alle maritieme signalisatie, staan in voor alles waar een vergunning en concessie voor is vereist en zorgen voor de naleving van voorschriften in zaken brandgevaarlijke goederen en gezondheid en veiligheid, alsmede veiligheids- en brandbestrijdingssystemen. En zo gebeurt het dat je ongevraagd en onverwacht in aanraking komt met de arm der wet. Als redacteur, auteur en nieuws- en columnschrijver ben ik constant in de weer met Tenerife. Dat heb je ongetwijfeld reeds opgemerkt. Tevens maak ik regelmatig foto's om te gebruiken als illustratie bij een of andere reportage of artikel. Toen ik de voorbije zomer een frisse neus haalde op mijn balkonnetje, was ik ongewild getuige van een politiecontrole. In Tenerife staat de politie werkelijk achter elke hoek van de straat en er is als dusdanig veel groen of blauw of zwart op straat. Een geparkeerde auto met open portieren en met een koppeltje op de voorbank trok de aandacht van een patrouille van de Guardia Civil, met een paspoortcontrole tot gevolg. Ook kreeg het jonge paar een visuele inspectie van het volledige voertuig, inclusief de kofferbak te verwerken. Niets aan de hand, zo bleek, tot een van de agenten mij foto's zag maken. ¿Por qué está tomando fotografías? Waarom maakt u foto's? Dat was een klare, doch dwingende vraag die mij vanaf het straatniveau door de champêtre met dienst werd toegeroepen. Op zo'n moment mag je dus echt niet gaan stotteren. Mijn brein draaide op volle toeren en een fractie van een seconde daarna wist ik het. Estoy tomando fotos para mostrar a la gente que tan seguro vivimos aquí. Gracias a la Guardia Civil estamos seguros y dormimos bien. Wat kan vertaald worden als ik maak foto's om te tonen aan de mensen hoe veilig wij hier leven. Dankzij de Guardia Civil voelden wij ons hier safe en slapen we goed. De man der wet tikte aan zijn pet, stak zijn duim in de hoogte en vertrok welgezind en gemotiveerd op zoek naar zijn volgende slachtoffer.

0: in je regio.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen,

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Iedereen die Tenerife bezoekt, wil de tijden wel eens van dichtbij bekijken. En deze instelling maakt dat het op Las Cañadas zeer druk kan zijn. De hoogste regio van Tenerife wordt in normale omstandigheden door een paar miljoen toeristen per jaar overspoeld, die allen op zoek zijn naar een overweldigende natuur en imposante berggezichten. Velen willen naar de top en nemen daarvoor de kabelbaan. Weinigen gaan te voet naar boven. Te lastig, te moeilijk of is het niet geweten bij het ruime publiek? De gemakkelijkste manier, maar ook de duurste, is gebruik maken van de kabelbaan. De teleferico brengt je in minder dan 10 minuten tot net onder de top van de tijger. Tot in La Rambleta op 3555 meter hoogte en 163 meter verwijderd van het absolute hoogtepunt. Het basisstation is dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Maar let op, vanaf 4 uur in de namiddag kun je niet meer omhoog. Vanaf dit uur brengen de hondels enkel nog mensen naar beneden. De kabelbaan heeft een lengte van 2482 meter en brengt een maximum van 35 passagiers per gondel aan 28,8 km per uur naar boven. Het hoogteverschil bedraagt 1185 meter en dat voel je ook in de oren. Dat voel je ook aan de temperatuur. Elke 180 meter die je stijgt, koelt het 1 graad Celsius af. Of met andere woorden, elke 1000 meter wordt het ongeveer 6 graden kouder. Als je niet in een meteorologische inversie terechtkomt. De toegang tot de top op 3715 meter is echter niet langer toegankelijk zonder toelating. Daarvoor moet je een vergunning aanvragen, een dagpasje zeg maar. Op grote hoogte is het klimaat anders dan in de kustgebieden. We spreken hier van de veilige klimaatzone op Tenerife. Naast het wezenlijke verschil tussen Noord en Zuid en het winderig verschil tussen Oost en de Westkust is het microklimaat op deze hoogte anders dan eender waar op Tenerife. In de zomer kan de temperatuur hoog oplopen en in de wintermaanden worden minima van min 8 tot min 10 graden Celsius genoteerd. De gemiddelde maantemperatuur bedraagt in januari 4 graden en in augustus 17 graden Celsius. Een goedkope manier om boven te geraken is gebruik maken van de bestaande senderos. Twee wandelpaden brengen je tot in La Fontalesa en andere voeren naar El Pico Viejo. Ze staan alle drie in verbinding met elkaar, dus kun je ze makkelijk combineren. Belangrijke informatie over deze wandelpaden kun je beter vooraf opvragen in het Centro de Visitantes. Het wandelpad naar La Fontalesa brengt je naar de noordzijde van de vulkaanspits. Aanvankelijk is het pad behoorlijk steil, maar na enkele kilometers wordt het toch veel makkelijker. Het vergezicht bij aankomst is de geleverde inspanning meer dan waard. De Orotava van mij, het Esperanza Wolf en de Atlantische Oceaan liggen letterlijk aan je voeten. Het wandelpad naar El Punto Viejo is minder steil en makkelijker begaanbaar. Het brengt je naar een punt boven de krater van La Montaña Chahora, beter gekend als El Pico Viejo. In 1978 werd hier de laatste vulkaanuitbarsting van de tijden geregistreerd. Gedurende 3 maanden stroomde uit deze 800 meter diepe zijkrater, een gelegen op 3104 meter hoogte, een constante stroom van lava. Dan op het wandelpad zie je onder je dan ook een kilometer lange strook van zwarte verharde lava, een stille getuige van deze gebeurtenis. Bij aankomst op het uitzichtpunt heb je een prachtig vergezicht over de zuidelijke zijde van het eiland. Bij mooi weer zie je duidelijk de verschillende dorpjes, de toeristische gebieden en de luchthaven. Ook de eilanden La Gomera, El Hierro en La Palma zijn duidelijk te onderscheiden. De derde mogelijkheid, en volgens mij dan ook de mooiste, is de langste. Vanaf de voet van La Montaña Blanca kun je naar La Rambleta en naar de Mirador La Fortaleza. De afstand bedraagt 8,3 kilometer en die overwint daarbij 1194 hoogtemeters. En je doet er ongeveer 5 uur over. Voor wie nog verder wil wandelen, deze sendero staat ook in verbinding met andere wandelpaden. Je kunt naadloos doorwandelen naar La Montaña de los Tomillos, naar La Montaña Rajada en naar Lomo Urta. Wil je echt naar boven, dan voorzie je je best van warme kledij en vaste schoenen, ook in de zomer. Op grote hoogte zijn zon en licht veel sterker. Zorg voor een goede zonnebril en zonnecrème. Neem steeds voldoende water met je mee en hou rekening mee dat de grote hoogte niet bevorderlijk is voor mensen met hart- en ademhalingsproblemen. Door de ijle lucht word je ook sneller vermoeid. Wees daarom altijd voorzichtig en bereid je steeds goed voor op een dergelijk wandelavontuur. Nog een praktische tip: vertrek steeds in de voormiddag op wandel. Dan ben je

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
6: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren kunnen. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits Polizei bekannt is und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
5: De verdachte vluchtte na de

0: urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
1: Eindelijk. Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij F.

0: Buenos dias.
1: Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
2: Om het helemaal te begrijpen moet je eerst het artikel De Nieuwe Regenradar van 8 december van 2016 lezen. Daarin staat dat AEMET of het Agencia Estatal de Meteorología een nieuwe regenradar op het eiland gaat bouwen, waarin de eilandregering participeert. Het project werd in december 2016 op poten gezet. Bolico's radar, zoals de regenradar werd gedoopt, staat er op vandaag nog helemaal niet. Wat er tussen 2016 en 2019 is gebeurd, weten we niet. Het was stil rond deze realisatie, maar nu horen wij dat de bouwonderneming die de weerradar moest plaatsen, failliet is gegaan. De radar, de elektronische componenten en alle onderdelen zijn klaar voor de plaatsing, maar ze zullen nog even moeten wachten om op storm en regen te jagen. De plaats in Cruz de Gala in Buena Vista op 1347 meter hoogte blijft een kale plek. De voorbereidende bouwwerken werden vooralsnog niet uitgevoerd. In januari 2018, na de publicatie van de aanbesteding in het BOE, werd gemeld dat de weerradar in bedrijf zou worden genomen in het laatste kwartaal van 2019 op een boogschut van de brandtoren op de berg Cruz de Gala in het natuurpark Pantano. Nu komt Jesus Aguera, afgevaardigde van het AEMET op de Canarische eilanden, op de proppen met de boodschap dat de realisatie van de weerradar is voorzien in 2020. Meer nog, in het eerste kwartaal van 2020. De voorbereidende bouw- en constructiewerkzaamheden werden niet uitgevoerd omdat de aannemer opnieuw failliet is gegaan. Maar er werd snel gezocht naar een oplossing. Als de radar operationeel wordt, zal deze in staat zijn om meteorologische extremen waar te nemen die uit het westen en het noordwesten op Tenerife aankomen. Geen enkele regenwolk, depressie of storm zal zij nog kunnen verbergen en daarmee hoopt de overheid en de weerkundige dienst om zich tijdig te kunnen voorbereiden op voornoemd ontij. De Bolico's radar zal bijdragen tot een betere radardekking van het westelijk en noordwestelijk deel van de archipel en zal voornamelijk tot ver over La Palma reiken, wat de bestaande radar in Gran Canaria niet aan kan. De orografie van de archipel op grote hoogte en vooral op de westelijke eilanden zorgt voor belangrijke verborgen gebieden. Daarom is de installatie van deze tweede radar in Buena Vista zo belangrijk. In het BOE, het Spaanse staatsblad van 1 december 2017, werd de aanbesteding voor de werking aan de nieuwe radar gepubliceerd voor een waarde van 1,3 miljoen euro. In de loop van 2018 steeg de aanbestedingsprijs met 1,2 miljoen euro tot 2,5 miljoen. Toen schreven wij nog even wachten, dit verhaal wordt beslist vervolgd. En inderdaad, op 24 januari 2021 gaat het verhaal verder. De voormalige voorzitter van de Cabildo de Tenerife betreurt dat nog de eilandregering, nog de Canarische regering sinds 2019 niets hebben gedaan om de installatie van de noodzakelijke weerradar te deblokkeren. De Coalición Canaria en de Partido Nacionalista Canario hebben onlangs in een plenaire vergadering een initiatief ingediend om er bij de regering van Spanje op aan te dringen de werkzaamheden te voltooien en de radar te installeren. Met de storm Filomena hebben we eens te meer opgemerkt dat er behoefte is aan precisie-instrumenten om alarmsituaties te kunnen voorzien, vooral wat regenval betreft. Het is meer dan nodig om een tweede regenradar in de noordwestelijke zone te voorzien om een volledig beeld te kunnen vormen ten noorden en ten noordwesten van de westelijke provincie Santa Cruz de Tenerife. De radar moet vooral de waarnemingen voor het eiland La Palma en het noorden van Tenerife verbeteren. Vanuit de politieke partijen zal blijvend gehamerd worden op de overeenkomst om zo spoedig mogelijk over een tweede weerradar te beschikken op de Canarische archipel. Maar niet getreurd, we blijven hopen. De berichten die ons precies een jaar geleden bereikten, hadden het over een hervatting van de grondwerken van het project in juli 2022 en het begin van de bouwwerken in september, een jaar later. Dan pas kan het aankomende weer worden waargenomen en zal Tenerife in staat zijn om preventief op te treden in extreme weersomstandigheden. Om de deadline te halen zal er hoogstwaarschijnlijk een paar tandjes moeten worden bijgestoken. Manana, misschien? En nu, bijna eind 2023, is er niets gebeurd. Ook dit is Tenerife.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

1000. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Als amateurmeteoroloog heb ik een tijd lang dagelijks voor Tenerife het weerbericht geschreven en gepubliceerd op een aantal Nederlandstalige fora die Tenerife als centraal thema hadden aangestipt. Een moeilijke, bijna onmogelijke opdracht was het om in één weerbericht het weer te beschrijven voor het complete eiland. Hoe kleiner de oppervlakte, hoe moeilijker het is om het aankomende weer te bekijken, te ontleden en te transponeren. Daarboven zijn er nog eens 5 klimaatzones op het amper 2000 kilometer grote eiland, die elk op zich op hetzelfde moment een ander weertype kunnen bevatten. Bovendien heeft de vorm van het eiland een aflopende as van noordoost naar zuidwest en is het daarom heel moeilijk om een oosten en een zuiden te definiëren, die ook in het geografische oosten en zuiden moeten liggen. Strikt genomen volgen we de kompasroos, of het magnetische noorden. En dan zijn de noord- en de westkust perfect afgelijnd in het noorden en het westen. Een oostkust bestaat in deze optie helemaal niet, omdat deze oplopend is van zuidwest naar noordoost. Van een zuidkust spreken we al helemaal niet, want deze kust is fysiek niet aanwezig. Wat een gekke vorm heeft dit eiland. Het doet in ieder geval beter dan La Gomera in Gran Canaria, want dat zijn ronde eilanden en aan een cirkel is geen rechte kant te bespeuren. En daarom kun je er ook geen duidelijke geografische kuststroken definiëren. Ze liggen in het zuiden, maar het is geen zuidkust. Als we deze geografisch gelegen kusten buiten beschouwing laten, kunnen we overstappen naar het volgende probleem, de klimaatzones. Deze klassificatie wordt niet door officiële meteoorganen gebruikt, omdat het reeds moeilijk genoeg is om het weer te voorspellen voor kleinere oppervlaktes, zonder deze nog eens verder op te delen. Het weer verschilt van locatie tot locatie. Dat merken we het hele jaar door. We weten dat er een vijftal onduidelijke afgeleide weer- of klimaatzones op het eiland bestaan. 2 ervan ken je alvast. Het verschil tussen noord en zuid dat zich vooral kenmerkt in temperatuur en in vochtigheid. West en oost onderscheiden zich ook niet zozeer in de uren zonneschijn, maar wel door de wind en vooral in de hevigheid ervan. Met een constante noordoostpassaat waait het bestendig over de oostkust, terwijl het amper waait aan de westkust. Een vijfde microklimaat strekt zich uit in het hooggebergte en genereert er een bergklimaat, maar dat wist je al. Om het weer te voorspellen, wij spreken altijd over een weersverwachting, moet je eerst en vooral het klimaat uit de brongebieden bekijken. Je kijkt naar satellietbeelden, je bestudeert numerieke GFS-modellen, je kijkt naar de gegevens die door duizenden weerstations worden verzameld en dan stapel je al deze kaarten op elkaar in je grijze massa en probeer je er in één keer doorheen te kijken. Dat is de synoptische kaart die je voor jezelf maakt. En daar haal je de uiteindelijke gegevens nodig om het komende weer aan te stippen. Niet mijn computer, maar ikzelf probeer alle gegevens te interpreteren om uiteindelijk tot een eigen verdict te komen. Bij elk weerbericht dat ik schreef, waar enig wolkje, wat wind of een druppel vocht bij te pas kwam, werd de draak met mij gestoken. Het wolkje ging net voor de zon, de wind zorgde voor overlast in de haartooi, of die ene druppel regen kon voor opmerkelijke citaten zorgen met een gemeenschappelijke noemer. Het was altijd mijn schuld. Te veel toeristen begrijpen de taal niet van de berichtenmaker en interpreteren wat ze lezen als een regelrechte projectie van het weerbericht op de plaats waar ze zich bevinden. Alles wat afwijkt van deze situatie beschouwen ze als verkeerd en misleidend. Wanneer het weerbeeld eens wat minder glanst, moet je dit ook kunnen aanvaarden, hoe jammer een verloren zonnedag ook is. Het leven staat niet stil en dan doe je toch iets anders dan futloos in de zon te gaan liggen. Een aantal mensen aanvaarden dit negatieve weerbeeld onder de mom dat het dan goed is voor de natuur. Bij anderen was ik precies de oorzaak van het minder goede weer en bij nog anderen had ik het mis omdat zij toevallig in een overgangszone verbleven. Dan pas kreeg ik er goed van langs. Het hek was helemaal van de dam wanneer er een paar onnozele anarchisten begonnen te zwaaien met het weerbericht die zij hadden gedownload van een of andere weercomputer. En wie mij kent, weet dat ik allergisch ben voor apps die het weer voorspellen. Dan pas stijgt mijn lichaamstemperatuur. Weerapplicaties zijn dingen die niet zouden mogen bestaan. Ze werden in het leven geroepen om mensen te bedriegen. En weet je wat deze applicaties zo ongeloofwaardig maken? Je kunt voor 10 miljoen verschillende locaties op deze aardbol het weerbericht raadplegen. En zelfs tot 14 dagen ver. Lari en vooral belachelijk misleidend. Ik doe de waarnemingen liever zelf. Maar dan kan ik dat maar goed doen voor één locatie. Op deze manier zijn er reeds 2 weerspreuken ontstaan die enkel op Tenerife toepasselijk zijn. Oost bloost, west niet best en... Depressie boven de Azoren brengt wind rond onze oren, maar dat kan een weerapp niet weten.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Boutique.
1: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
1: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Hoboken in de provincie Antwerpen is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
4: Dit is FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.

0: hanging all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter. Oh.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.
5: Lix is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Dat waren de jongens van Wet Wet Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En de trucks zijn eigenlijk de geestelijke vader van het liedje. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden een hit mee. De soundtrack van Four Weddings and a Funeral is de versie van Wet Wet Wet in 1994 te horen. En het werd ook een dikke hit voor hen in dat jaar. Love is all around. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, krijg je Somber te horen met My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is weer voorbij gevlogen de afgelopen week, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren lekker gezellig en geniet de komende twee uurtjes samen met ons mee. Van bijvoorbeeld Niels Lofgren. Hij had een hele grote hit te pakken. Dat was in 1979. Zometeen dat fijne Shine Silently. Na een klepper uit 1988 voor Foreigner, I Don't Wanna Live Without You. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio. Af.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gouw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

0: Taylor Swift samen met de Dixie Chicks kwam in 2019. Soon You'll Get Better. Dit is Liefde Enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop voor jullie hebben in het programma. Dat is elke week zo en natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken wat er met jou allemaal staat te gebeuren. De komende week, maar dan wel op het vlak van de liefde. Hoe is het dus met jouw liefdesleven gesteld? Wel, daar gaan we eens een blikje op nemen. En dat doen we straks in deel 2, dus je hebt nog heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, het staat ook nu weer gewoontegetrouw alvast volledig na te lezen via onze Facebookpagina van Liefde Enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Ga daarvoor naar @lex_degroot. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar Bruno Mars met dat fijne Risk It All. En eentje voor de kast. Geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe. Het lied gaat over het maken van een bewuste keuze voor een aanvankelijk verboden liefde en het achterlaten van het verleden om samen een nieuwe toekomst te starten of een nieuwe dag. Het is in het Fries, in Nije Dij.
1: De nacht is

Een dikke hit had ze met deze True Colors. In 1986 ook alweer. Cyndi Lauper, daar hebben we het natuurlijk over. En als je ze nog eens wilt bekijken in haar True Colors of andere platen die vandaag of de afgelopen tijd zijn hebt horen voorbij komen, wel, ik heb ze verzameld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen dat vind je daar terug, maar ik had het er net al over, ook het liefdeshoroscoop staat er weer netjes geparkeerd. En ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om jou de weg naar Mixcloud gemakkelijk te maken, dus de link staat ook eveneens op de Facebookpagina. En je vindt ons onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Wij gaan zo meteen heel ver terug in de tijd. Ik neem je mee, namelijk naar 1962, met Andy Williams en A Summer Place. En deze is voor Donny Osmond, Breeze On By. Baby.

0: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. fmgoud.be.
1: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Jermaine maakte deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. En als man van Hazel Gordy en de schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kon Jermaine het niet over zijn hart krijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gingen toen verder als de Jacksons. Jermaine Jackson, ook een hit gescoord met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, weet je wel. Dit kwam uit 1985. Do what you do. Natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog eventjes geduld. Het komt eraan in deel 2. In dit uur nog eentje van bijvoorbeeld The Bar Case uit 1980. Running In and Out of My Life. Graag tot zometeen.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
5: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.
6: Ah.

0: 90 hadden de jongens van The Lighthouse Family wel wat successen geboekt. Dit was er eentje van, Ocean Drive. Maar je kreeg hem hier vandaag in de akoestische versie te horen. Uit 1995 kwam die plaat. En daarvoor, als eerste in deel 2 vanavond in deze Liefde enzovoort, kreeg je van mij Nona in What a Way to Die. Hoi, ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met de mooiste love songs van toen en van nu. En dat in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Maak het lekker gezellig en geniet ook dit uur nog mee. En dan krijg je ook van mij over een drietal platen, ja, dan is het er eindelijk, het liefdeshoroscoop. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan eindelijk van dichterbij bekijken. Maar ik beloof je, we gaan die tijd nog heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Neil Sedaka. Uit 1974 zometeen, Laughter in the Rain. Nadat ik heb meegenomen naar 1986 met deze van Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio. To the

0: opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.
1: Amper 2 minuutjes en half zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze voor Loy.

0: Wat er de komende week allemaal met jou staat te gebeuren, maar dan wel op het vlak van de liefde, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram?
0: Je voelt dat je deze week meer durft te vertrouwen op je gevoel. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen voor een ontspannen sfeer zorgt. Bij koppels brengt een onverwacht uitstapje opnieuw leven in de relatie. Richting het komende weekend groeit het gevoel dat jullie op dezelfde golflengte zitten. 5 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je straalt rust uit en dat maakt je bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen iemand leren kennen die op zoek is naar een duurzame band. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warm gevoel van verbondenheid. Je merkt dat liefde vaak in eenvoudige momenten schuilt. 9 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je bent nieuwsgierig, maar deze week loont het om ook echt te luisteren. Singles kunnen verrast worden door iemand die meer diepgang heeft dan eerst gedacht. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek meer begrip. Komend weekend eindigt in een positieve en ontspannen sfeer. 6 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hart verlangt naar duidelijkheid en warmte. Singles voelen sneller aan wie oprechte bedoelingen heeft. Bij koppels zorgt een klein romantisch gebaar voor een grote glimlach. Je merkt dat vertrouwen stap voor stap groeit. Kreeft, je hebt er 2.
1: Leeuw.
0: Je hoeft niets te forceren om indruk te maken. Singles trekken moeiteloos de aandacht van iemand die je zelfvertrouwen bewondert. Bij koppels zorgt een gezamenlijke activiteit voor nieuwe energie. De liefde voelt deze week verrassend vanzelfsprekend aan. Leeuw, je hebt 8 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat twijfels gemakkelijker los dan anders. Singles kunnen een onverwachte ontmoeting beleven die stilaan uitgroeit tot meer. Bij koppels zorgt een goed gesprek voor een sterker gevoel van verbondenheid. Mercurius helpt je om precies de juiste woorden te vinden. 7 knuffelpunten. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: origineel is deze van The Weeknd. Dit was de uitvoering van Loy, anno 2022. Blinding Lights. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. U liet

0: FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je verlangt naar harmonie, maar niet ten koste van jezelf. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen meteen een veilig gevoel geeft. Bij koppels helpt het om verwachtingen duidelijk uit te spreken. Een rustig moment samen betekent meer dan een groots gebaar. 3 knuffelpunten voor de weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Je intuïtie wijst je feilloos de juiste richting. Singles kunnen een bijzondere klik ervaren met iemand die hen blijft intrigeren. Bij koppels ontstaat er meer vertrouwen wanneer gevoelens open gedeeld worden. Tegen het komend weekend voel je dat de band sterker geworden is. Schorpioen, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en opent nieuwe deuren. Singles kunnen tijdens een spontane uitstap een leuke ontmoeting beleven. Bij koppels brengt humor opnieuw veel lichtheid in de relatie. Je kijkt met een glimlach naar wat nog komt. 4 knuffelpunten boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je beseft dat liefde niet altijd volgens een plan verloopt. Singles mogen wat vaker initiatief nemen, zonder alles vooraf te willen inschatten. Bij koppels zorgt een onverwacht compliment voor een warm gevoel. Kleine stappen maken deze week een groot verschil. 8 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt dat verandering soms precies is wat je nodig hebt. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele kijk op het leven. Bij koppels brengt een spontane beslissing opnieuw enthousiasme. Het weekend nodigt uit om samen iets nieuws te beleven. Waterman, je hebt er 5.
0: Vissen.
1: Je straalt een warmte en rustige energie uit die anderen aantrekt. Singles kunnen een ontmoeting beleven die heel natuurlijk verloopt. Bij koppels groeit de verbondenheid door samen over de toekomst te dromen. Een liefdevol gebaar maakt de week compleet. 9 knuffelpunten voor de vissen. En je kan dit liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig nalezen, want het staat op onze Facebookpagina. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En je volgt het dagelijks via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Belgisch-Franse zangeres Victor Laszlo presenteert in 1987 het Eurovisie Songfestival in Brussel en zong toen deze Breathless als openingsact van de show. En niemand minder dan de bekende Amerikaanse artiesten James Ingram en Bonnie DeBarge die verzorgden destijds de backing vocals. Victor Laszlo dus, met Breathless.

0: En zoals je het kan horen aan de achtergrond, dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Voor straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar het jaar 1973. Het openingsnummer van het album en de soundtrack van de film Jonathan Livingston Seagull. Het nummer belichaamt de zoektocht naar vrijheid, zelfontdekking en het overstijgen van je eigen grenzen. Net zoals de male Jonathan in het verhaal. Neil Diamond, MB. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Lost on a painted sky.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
2: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding, zowel